0: Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kansen.

0: In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daar voor ons nog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: jouw radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters zijn meegesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 11:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters zijn meegesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 22:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters zijn meegesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 11:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: bleek te plekken. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond een uur of 11. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee, kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Staat van de ANWB. Er staat een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Voor Moergestel een file van 15 minuten. Er ligt een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is ook onderweg. De vertraging is dus een kwartier en de file begint bij Best. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdammer die eerder deze week is opgepakt in een terrorismeonderzoek in Rotterdam-Overschie moet vandaag voor de rechtercommissaris verschijnen. Die bepaalt of zijn voorarrest wordt verlengd. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt. Er waren invallen in Eindhoven, de gemeente Alkmaar en in een huis op de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. Een van de andere verdachten werd eerder veroordeeld tot bijna 4 maanden cel. Hij had destijds terreurplannen, schrijft de Telegraaf. De politie heeft ruim een week na het tramongeluk op

0: actie begonnen voor de nabestaanden van een omgekomen 19-jarige vrachtwagenchauffeur. Hij kwam om het leven bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij knooppunt Klaverpolder. De man was werkzaam voor een transportbedrijf in Alblasserdam. Volgens alblasserdamsnieuws.nl is er al meer dan €16.000 opgehaald, onder meer voor de uitvaart. Een dag eerder was op vrijwel dezelfde plek ook al een ongeluk. Daarbij kwam toen een automobilist uit Dordrecht om het leven. Het AI-systeem Claude heeft 3 bedrijven gehackt. Tijdens een test van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg Claude onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week meldde concurrent OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, een soortgelijk incident. Naar aanleiding daarvan besloot Anthropic de hackoefeningen van Claude te controleren. Toen kwamen ze erachter dat het al 3 keer ook gebeurd is. 2 van de 3 betrokken bedrijven zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De hacks waren in april, toen Claude in een test de opdracht kreeg om verborgen informatie los te peuteren en een speciaal daarvoor ontworpen netwerk. Het weer rustig, bewolkt, aan zee kans op regen, tot 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselen bewolkt, kans op buien. Heel veel zal dat niet zijn. De maximum temperatuur is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Tim Schaap van de ANWB. Er ontstaat een file op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. Nu nog 5 minuten lang, maar het kan nog wel eens verder op gaan lopen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Wij houden het Hollands.

0: een leuk nummer, vrienden. Goedemiddag. Ruim 6 minuten over 12 uur en daar zijn we weer.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Tot 2 uur vanmiddag gaan we ze echt weer laten stralen, zeker. Welkom, welkom, vrienden van het Nederlandstalige lied. Mijn naam is Rob de Leeuw. En we zijn er weer met Wij Houden Het Hollands. Tot en met 2 uur vanmiddag. De lekkerste Nederlandstalige muziek. De leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. En we hebben er ook nog één telefonisch, dat zeker. En dat is Jeffrey Kuipers en die zit in Spanje al mee te luisteren. We zijn live via Drechtstad FM 95.7 en 105 MHz. We zijn natuurlijk ook via Atos Radio in Zwijndrecht te beluisteren. En dat op de 106.1. Via Merve Radio van Zwijndrecht en Hardingsveld Giessendam op 105.4. En niet te vergeten onze vrienden uit Bulnes, IJsselmonde volgens mij hoort er ook nog bij. Ridderkerk natuurlijk, RTV Ridderkerk op de 105.7. En zo dadelijk Henk Benaar bij ons in de studio, tezamen met Bram van de Ven.

0: van Est. Vriend van dit radioprogramma ook natuurlijk. En Rosalie. Ja, het wordt tijd dat we eens even een hartig woordje gaan praten met onze twee gasten van vandaag. En dat is Henk. Henk Benaar.
1: Goedemorgen. Of ja, goedemiddag. Nee,
0: goedemiddag. Ja, het is goedemiddag. Ja.
1: Ja, ja.
0: Het is een beetje artiestentrekje, hè, dat ze dan goedemorgen zeggen.
1: Ja.
0: Jullie
1: ja.
0: zijn altijd laat thuis natuurlijk. En dan weer vroeg erop. En dan heb je wel eens... Je hebt wel eens kleine oogjes, Henk, of niet?
1: Ja, af en toe wel. Af en toe wel. Ja. Maar dat hoort erbij. Dus niet
0: zo
1: waar.
0: Is het. Hoe is het met je, Henk?
1: Ja, lekker. Gaat helemaal prima.
0: Ja, een leuke single weer afgeleverd, moet ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Echt weer iets wat als een warme jas bij jou past, moet ik zeggen.
1: Ja, dat zegt bijna iedereen. Ja, ja. Dat is echt een type Henk Benaar-nummer.
0: Ja. Ja. Hoe kom je op zo'n nummer?
1: Nou,
0: hoe komen jullie op zo'n nummer? Want er zit een heel team achter natuurlijk, hè?
1: Ja, ik kreeg hem toevallig aangeboden. Ik kan even niet op zijn naam komen, kom ik daar wel op.
0: Mm-hmm.
1: En ik luisterde, het was in het buitenland.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dat is wel echt leuk.
0: Dat is maar af en toe, dat jij in het buitenland bent, hè?
1: Ja, ja, ja, maar best wel vaak eigenlijk. En,
0: je geniet gewoon lekker van het leven, Henk. Dat moet je ook gewoon doen, toch?
1: Oh, ja, zeker. Dat doe ik al heel lang, hè. Dus,
0: ja, elke dag is er één, hè?
1: Ik vind het zingen belangrijk, maar ik vind natuurlijk mijn leven op zich, zeg maar, dan vind ik ook natuurlijk belangrijk om leuke dingen te blijven doen, altijd.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, iedereen wat wil natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Dus of je nou hard werkt of niet hard werkt, je moet wel altijd leuke dingen blijven doen. En wat je leuk vindt.
0: Hè? Alles eruit halen in het leven wat erin zit, toch?
1: Ja, nou, wij gaan regelmatig een keer op reis. En natuurlijk met zingen. En dat is het enige waar we eigenlijk blij van worden.
0: En waar jullie voor leven eigenlijk, toch?
1: Ja, 100%, ja, dat klopt.
0: Naast jou zit Bram van de Ven. Ook een artiest die upcoming is, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, mooi compliment.
0: Ja. Je bent hard aan het werk om een plekje te veroveren in de Nederlandstalige wereld,
2: zeker.
0: Bram.
2: Ja, zeker.
0: En waarom expliciet voor de Nederlandstalige muziek?
2: Ja, Nederlandstalig is eigenlijk altijd het heeft altijd in mijn bloed gezeten. En het is nou niet dat ik dat van thuis uit heb meegekregen, maar uiteindelijk dat echt wel op gaan pakken, zeg maar. Dat is uiteindelijk begonnen vroeger toen dat ik in de blaaskapel speelde en altijd zeg maar met de carnaval op pad ging. En vanuit daaruit een keer een liedjesfestival heb meegekregen. Gedaan, zelf een eigen liedje heb geschreven toen. Toen eigenlijk dat nooit losgelaten. Dus laat maar lekker in de Nederlandstalige muziek zitten.
0: Het is gewoon een soort, eerlijk. Het is gewoon een soort virus.
2: Het is echt een virus, ja. Ik noem het nog geen corona, maar het is wel,
0: Hey, ik hoorde ook dat je truckchauffeur bent geweest. En, veel
2: vrachtwagenchauffeur, zeker.
0: Ja. En veel vrachtwagenchauffeurs die omarmen ook het Nederlandstalige lied, hè?
2: Ja, dat was voor mij natuurlijk Kasi.
0: Dus 1-1 is gewoon 2 wat dat betreft.
2: Ja, absoluut. Ja,
0: ja, naast een zit een grootheid in de Nederlandstalige muziek, mogen we toch wel zeggen.
2: Want, ja, kun je wel zeggen, ja.
0: Je hebt je sporen verdiend in de Nederlandstalige muziek. Je hebt een hele eigen stijl neergezet. Je hebt een ongelooflijk grote fanbase.
1: Ja. Ja, gelukkig wel, natuurlijk. Daar ben ik heel blij mee, ja.
0: Ja, precies. En daar mag je wel super trots mee zijn, denk ik, toch?
1: Oh, daar ben ik ook hartstikke trots op. En ik doe natuurlijk 1 keer per jaar meestal een concert. En 1 keer per jaar een fanreis, zeg maar. Mm-hmm. En er zijn ook bijna allemaal dezelfde mensen. Er komen er ooit misschien 10 ballen eraf en komen er weer 10 nieuwe bij. Maar dat is wel een beetje mijn ding. En ik was straks nog vergeten te zeggen, mijn nieuwe single was geschreven door Joron van de Heide. Die ken je
0: natuurlijk.
1: Die schrijft heel veel. Ik kwam er even niet meer op. En daar was het eigenlijk door ontstaan. Ik denk, nou god, dat is echt een liedje. Dat past precies op mijn lijf geschreven.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen Tom Peters gebeld. Die ken je natuurlijk ook.
0: Ja. Van Energy. Ja.
1: Ja, die schrijft natuurlijk voor mij ook wel eens af en toe. En dit vonden we toch wel echt bij mij passen. En ik heb er al echt wel hele goede reacties gekregen. Ook van mijn eigen fans natuurlijk. Die zeggen, Henk, deze soort liedjes moet je bijna altijd gaan zingen. Want dat is meer jouw ding.
0: Maar
1: dat
0: is moeilijk, hè?
1: Ik vind het ook wel eens een keer leuk, zeg maar, om een keer een uitstapje te maken. En dan kun je een keer, dat er een keer een beetje mis is. Of dat de mensen het minder vinden. Maar ja, als je niks probeert. Hè, ik hou wel van een beetje van een uitdaging altijd.
0: Ja, precies. Dat is het hele leven, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik lach als een clown. We gaan hem doen. Hier is die Henk Benaar.
1: Dankjewel.

0: natuurlijk, het levenslied staat hoog in het vaandel. En dat, ja, dat bewaak jij met je leven, volgens mij, Henk.
1: Ja, je doet gewoon je ding, waar je van houdt. Van vroeger houden van Corrie Konings en Marianne Weber en Jacques Herp. Die gaat bij mij dus altijd mee de fanreis. En ja, alle bekende zangers.
0: Jij zei de fanreis. Is die al geweest of moet die nog komen?
1: Ja, is geweest.
0: Ja, waar is die naartoe gegaan?
1: Salau,
0: ja. Was het een feest?
1: Nou, de mijne is altijd een feest natuurlijk. En
0: rare vraag.
1: Ja, lekker weer en lekker eten, gezellige avonden. En dat is wat de mens wil natuurlijk. Ja. Lekker biertje erbij of een wijntje. Mm-hmm. En onder elkaar zijn eigenlijk ook allemaal vrienden natuurlijk. Het is van hun ook een beetje gesneden koek, zeg maar. Ja, jij weet wat je krijgt.
0: Ja.
1: En ieder jaar komen ze bijna allemaal weer terug. Dus.
0: En gaat dan elk jaar naar hetzelfde? Of,
1: Nee, nou, we zijn nu 2 keer weer naar Salau geweest. En nou gaan we ergens anders weer naartoe. Dat weten we nog niet. Dus ik weet het zelf echt nog niet.
0: Maar dat maakt het wel leuk, toch?
1: Ja, natuurlijk. Het is altijd spannend. Hè? Ja. Dus we willen eigenlijk voor iedereen bereikbaar zijn. Ook voor mensen, zeg maar, die niet van vliegen houden. Of wat een mindere portemonnee hebben natuurlijk. Dat kan allemaal. Mm-hmm. Dus we willen het liefst een busreis en een vliegreis. Zodat je toch nou altijd met de bus kan. Hè? En ja, we proberen toch altijd een beetje in de buurt te blijven voor iedereen. Dus Salau is nog te doen met de bus. Of Benidorm zou ook kunnen.
0: Nou ja, het is toch...
1: Stem is wat pittig hoor. Maar die mensen vinden het heerlijk in die bus. Want de hele dag hebben ze muziek op staan in die bus. En ze stoppen heel vaak.
0: En ze nemen
1: al wat broodjes mee. En dranken in de bus. Dus, het is eigenlijk gewoon een feestbus. Ja. Zo moet ik zien.
0: Ja, nou het over feesten hebben, Bram. Ik denk dat jij ook wel een leuk feestje neer kan zetten, of niet?
2: Ja, laat ik zo zeggen, ik doe wel mijn beste voor je.
0: Zo ziet er wel uit in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: Een en al positiviteit, toch?
2: Ja, zeker. Ik ben in ieder geval inderdaad opgegroeid met waar positieve energie naartoe gaat. Daar komt ook energie ook altijd uit.
0: Dat heb je mooi gezegd. Inderdaad.
2: Ja, nee, dat is ook zo uiteindelijk. Ik bedoel, als je om je heen kijkt uiteindelijk en je blijft altijd in een negatieve spiraal denken. Mm-hmm. Wat voor leven heb je dan? Ja, 9 van de 10 keer is het ook vaak niet zo heel erg prettig volgens mij.
0: Nee.
2: En kijk, natuurlijk is het mijn leven ook altijd met een lach en een traan. Ik bedoel, het kan niet altijd zeg maar voor de wind gaan. We hebben allemaal een rugzakje. Ja, daar ben je ook denk ik ook een beetje artiest voor volgens mij. Maar houd het lekker positief en gezellig. Dat maakt het leven ook een stuk
0: makkelijker
2: allemaal.
0: Ja. Ja. Als we gaan, dat is de titel van je nieuwe single.
2: Klopt.
0: Waar gaat het over? Vertel.
2: Het is uiteindelijk een beetje ontstaan omdat ik een bepaalde anthem wilde gaan maken. Wat voor het stappen, voor de jeugd, voor de festivals erg geschikt zou zijn. En de tekst die zegt al, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. En hoe dat je dan uiteindelijk aan het einde van de avond belandt, dat laat ik lekker aan de mensen zelf. Maar hij wordt wel lekker opgepakt uiteindelijk door de jeugd en door de iets oudere jeugd ook om hem meteen zeg maar in te starten voordat hij überhaupt de stapavond begint. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: We gaan er nu naar luisteren. Hier is hij, Bram van de Ven en Als We Gaan.

0: Ook zo'n heerlijke zangeres, deze Belinda Kidar. Ze heeft een nieuwe en het is mijn leven. En we praten even verder. Bram, lekkere single, eerlijk is eerlijk. Het is
1: gewoon
0: een lekkere inhaker, weet je wel.
1: En, ja.
0: Ja. Hoe ziet een optreden voor jou eruit als jij een half uurtje op podium staat?
1: Dat is binnen 0 en 10 seconden feest. Dat is wel uiteindelijk de doelstelling, zeg maar. Ja.
0: Het is ieder van 0 tot 100 gas geven, denk ik, dat je aanstaat.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat sowieso. Nee, dat is... ik heb een leuk introotje laten maken door iemand. En uiteindelijk om een klein beetje de boel alvast op te zwepen en aan de gang te gaan. En je kunt er maar met één wereldhit altijd beginnen. En dan op een of andere manier zingt iedereen dat meteen mee. En dan staan ze ook meteen aan. En dan, op een of andere manier gaat het op vanzelf. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Ja, precies. Ja, je bent gewoon een podium bezig aan het
1: doen. Ja, zeker. Ja. Ik voel me daar zeker thuis. Even de wereld even om je heen vergeten. En lekker het huisje op het podium hebben, zeg maar. Ja, heerlijk.
0: Henk, hoe lang doe jij dit nu al?
2: 20 jaar.
0: 20 jaar?
2: Ja, volgend jaar denk ik een concert 20 jaar bestaan. Dus dat is best een hele tijd.
0: Ja.
2: En voor het weet is voorbij hoor, die 20 jaar. Dat gaat best snel.
0: Het is alsof je in een roze droom leeft, toch? Het gaat snel.
2: Dat gaat echt snel.
0: Ja. Ja,
2: voordat je het weet, dan ben je 20 jaar verder.
0: Ja, het is zo.
2: Ja.
0: Wat zijn nou de leukste, de hoogtepunten voor jou wat je hebt meegemaakt? Of is het een en al hoogtepunt?
2: Nou, nee, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ik vind privéfeestjes, zeg maar, vind ik ook heel erg leuk hoor. En een groot podium een keer staan vind ik ook natuurlijk leuk. Mm-hmm. Ik ben bij de Tros natuurlijk al jaren op het podium gestaan.
0: Hoe is dat met de zenuwen, weet je wel? Van als je echt voor zo'n heel groot publiek, net zoals in Zwolle en waar was het, in Oosterwijk of zo de laatste keer? Moergestel.
2: Oh nee, maar ik vind het toch wel altijd nog steeds blijft het spannend. Hè? Dus het leukste is natuurlijk als je eigen concert hebt. Want iedereen zei, ben je dan niet zenuwachtig? Ik heb een keer een Maaspoort gedaan natuurlijk in een bos en meerdere grote dingen. En daar ben ik eigenlijk juist niet bang voor. Dat klinkt misschien stom. Maar ik weet dat mijn fans zijn. En als ik dan bijvoorbeeld één regel zing, dan zingt de rest toch wel mee.
0: Ja, precies.
2: En, het is net een warm bad waar je in terechtkomt natuurlijk. En als je bijvoorbeeld een tv-opname of zo hebt. Ja, ik ben daar altijd wel een beetje zenuwachtig over. Mm-hmm. Ja, bang dat er iets misgaat. Of dat ik vergeet. Ja, ik weet niet wat het is. Het is altijd een beetje zo'n spanning.
0: Ja, is. Leuk dat je er bent. En op mijn ziel getrapt was begin dit jaar volgens mij, toch?
2: Ja.
0: Hoeveel tracks breng jij in een jaar uit? Is dat gewoon niet te peilen of niet te zeggen? Ja. Wil jij gewoon...
2: Het ligt er een beetje
0: aan. Doe jij wat je wil?
2: Nee, het ligt er een beetje. Een keer heb je een single, die doet het beter. Dus zolang als je single overal de lijsten blijft staan...
0: Ja, precies.
2: Dan doen we niks. En als je in een gegeven moment gaat die verdwijnen... en als je dan helemaal uit de lijst overal is... dan komt er meestal wel een andere single aan. En er zijn er ooit 3 per jaar, maar ooit 2. Ja. En misschien maar 1. Dat ligt er maar net aan wat die plaat doet.
0: Ja, maar het is ook wel eens zo dat... kijk naar Robert van Hemert, dat zoet, zout, zuur volgens mij.
2: Ja.
0: Die is een keer uitgebracht, deed hij niet veel. En hij wordt weer een keer uitgebracht en het is een knaller van de hit.
2: Ja, het kan ook zomaar zijn. Hè? Het kan maar zomaar zijn dat er een plaat begint, dat je hem zingt. En dat hij pas een jaar na de rand echt begint te lopen, zeg maar. Dat kan op een feestje ontstaan, dus of op een concert dat iedereen meedoet. En dan gaan mensen natuurlijk allemaal kijken op de telefoon. En op een gegeven moment ontstaat zo'n hit in één keer. Je kan het nooit echt weten van tevoren. Het kan ook pas later ontstaan.
0: Ja, mooi is dat toch?
2: Ja, je weet maar nooit.
0: We gaan op mijn ziel getrapt, we gaan hem draaien. Hier is die Henk Benaar bij Wij Houden het Hollands.

0: Heerlijk nieuw nummer van Vincent. Hij is weer bij ons terug en hij is de nieuwe regiotip van de aankomende week. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Bram, de mooiste van het feest was jouw eerste. Dat was eigenlijk jouw...
1: Debuutsingel, hè?
0: Debuutsingel noemen ze dat. Ja. Ik zat even uit woord te zingen, te zoeken.
1: Hoe vaak dat ik hem wel niet in social media heb moeten typen, joh, toen de tijd. Ja, sommige dingen onthoud je gewoon iets te goed aan.
0: Is dat zo van social media, is dat heel belangrijk voor je? Voor ons in ieder geval wel.
1: Voor mij is het ook heel belangrijk uiteindelijk. Ik zoek uiteindelijk ook bepaalde bindingen met mensen. En heel eerlijk en ook soms misschien een beetje jammer. De digitale wereld neemt steeds meer de overhand uiteindelijk, zeg maar, bij alle leeftijdscategorieën. Ja. En ik moet het daar wel van hebben uiteindelijk om daarmee contact te maken. Kijk, natuurlijk tijdens optredens ook. Hè, dan heb je uiteindelijk een ander contact met je publiek. En proberen uiteindelijk na mijn optredens ook gewoon lekker publiek in te wandelen. En gewoon even lekker met mensen te kletsen uiteindelijk daar. Ja. Die digitale wereld, dat gaat gewoon heel makkelijk en heel snel. En als je iets de wereld in wil helpen, dan is het in een paar seconden is dat geregeld.
0: Ja, maar Henk, volgens mij is het wel een beetje schijnwereld, hè? Die social media, weet je wel. Je hebt het nodig, absoluut. Maar
2: je kan eigenlijk niet meer zonder.
0: Nee, we vervreemden wel een beetje van elkaar zo, vind je niet?
2: Ik zou willen dat er nooit geen internet was, zeg maar. Maar ja, dat
0: is nooit jouw sterkste kant geweest, hè?
2: Nee, ik ben niet van... Kijk, Miranka houdt me mijn alles bij. Hè? Mm-hmm. Dus ja, ik ben het wat dat betreft net een chaot. En als ik daar nou ook de hele dag mee bezig zou zijn... Ik ben niet zo iemand die de hele dag op de telefoon zit. Mm-hmm. Dus heel veel artiesten doen de hele tijd constant foto's maken en filmpjes maken.
1: Oh ja, ik ben er wel van, ja.
0: Maar als je hier om je heen kijkt, iedereen zit op zijn telefoon tegenwoordig, toch?
2: Als ik dan ergens ben, zeker in een restaurant of zo, dan stoor ik mijn eigen er wel eens aan. Ja, want heel veel jeugd zit... Het is niet gezellig. Of je nou in de trein zit, iedereen zit op de telefoon.
0: Heel
2: gek. Ik zit ooit met mensen te praten, en dan zitten ze bij mij te praten, dan horen ze een pingetje op de telefoon. En dan zijn ze niet meer aandacht in de mij aan het luisteren, dan pakken ze toch even die telefoon ertussen. Ik denk, je gaat er niet... Dat is toch niet gezellig?
0: We krijgen veel te veel prikkels. En het is niet meer gezellig, inderdaad.
2: Het is echt niet meer gezellig. Maar je ziet het ook. In veel landen wordt het ook verboden voor jongeren. Hè? Mm-hmm. Jongeren hebben geen contact meer met elkaar.
0: En gelijk hebben ze. Toch?
2: Ja, ik vind ook. Ik vind het ook.
0: Bram, de mooiste van het feest. Ik zei al, die heb je voor je vrouwtje gemaakt natuurlijk. Maar dat was geen schot in de roos.
1: Geen schot in de roos. Nee. De single over mijn vrouwtje, die komt er nog wel een keer aan. Maar dat zit allemaal nog in het vat. En dat moet nog eventjes gefine-tuned worden en geproduceerd. En dat komt allemaal goed. Nee, dat heb ik in november inderdaad in Spanje bij de Songwriting Bootcamp geschreven. Maar dat komt toch wel goed. Maar het mooiste van het feest is inderdaad uiteindelijk een beetje een grapje uiteindelijk geweest. Dat je, wat ik vroeger heb meegemaakt, dat ik dan in de kroeg sta. Dat ik op een gegeven moment een leuke dame aan de bar zie staan. Maar uiteindelijk probeer daar contact mee te maken. Maar ik ben zo verlegen en zo bescheiden als mijn zijkant.
0: Nou, dat zou ik niet zeggen zo.
1: Nee. ik was vroeger heel anders, jongens. Ik was vroeger veel rustiger als nu. Dat is ook niet waar. Dus eigenlijk een beetje daaruit ontstaan. Dat je wel of niet af durft te stappen op iemand. En uiteindelijk om 7:00 ochtends met elkaar op een bankje beland in het park. En leuke gesprekken hebt en gezellig hebt. Zeg maar.
0: Wat een mooi verhaal.
1: Ja.
0: We gaan er even naar luisteren. Bram van der Ven.

0: de gezelligheid is weer op de radio. Dat merk je toch zeker wel, hè? Wij houden het Hollands. We zijn er weer tot 2 uur vanmiddag. En dat was hier natuurlijk Bram van der Ven. Het nieuwe fenomeen uit Os natuurlijk.
1: Nou, er is er maar één, de King van Os. Hè? Dat is een Jeffrey, hè? Nog steeds.
0: Ja, precies. En die doet ook
1: mag zijn lakai wel zijn. Dat vind ik.
0: Ja. Nou ja, om zo een opstapje te maken is wel mooi, toch?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Absoluut. Nee, erg leuk.
0: Hey, wat ik wel gehoord heb, dat je binnenkort in het huwelijksbootje gaat stappen. Hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat is toch wel een...
1: Eind augustus gaan we samen trouwen, ja.
0: Ja, je glimt er helemaal van.
1: Ik word er helemaal vrolijk van. Ik heb er ook echt helemaal zin in. Ja, nee, gewoon. Ja. Ja, nou ja, 3,5 jaar inmiddels samen. En
0: doorgehakt.
1: Knoop doorgehakt. Nou ja, knoop doorgehakt. Het was zelfs zo vorig jaar april. Dat we in een mooi all-in resort in Almelo zaten. En toen had ik uiteindelijk Hessel Wijkstra gevraagd. Die moest er toevallig optreden. Die zei van, goh Hessel, mag ik even op een gegeven moment halverwege de avond een keer even de microfoon van je hebben? En dat was heel makkelijk geregeld. Dus ik ben uiteindelijk daar
0: op de
1: twee liedjes inderdaad gaan zingen. En bij het tweede liedje vroeg ik mijn lieve Kim bij me. En zeg, wil je me betrouwen? Dus zo sta ik een beetje gaan. Samen met familie, vrienden, alles ik kan, een kruik geregeld.
0: Wat mooi.
1: Zo is het gegaan, ja.
0: Nou, leuk. We gaan zo dadelijk nog een heel mooi liedje draaien van Henk. En Henk, als jij er bent, dan doen we altijd een lekkere gouden ouwe voor jou.
2: Een gouden ouwe van mij?
0: Ja, zeker. Die moeten we niet vergeten.
2: Welke heb je gekozen dan?
0: Dat hoor je zo dadelijk. Die houden nog even gaan. We gaan eerst even Marco de Hollander draaien. Hier is hij met Na die zomernacht, of In die zomernacht.

0: onze vriend. En dat is natuurlijk Marco de Hollander. We gaan even terug naar Henk. Henk, ik zei dat we gaan een lekkere gouden ouwe doen. Want dat kan als je 20 jaar in het vak zit natuurlijk. Dat is bij Bram niet mogelijk.
1: Nou, dat komt nog wel.
0: Een van de mooiste nummers. En ik weet zeker dat je hem nog steeds doet. 2014, het jaartal. Gaat er dan een lichtje bij je branden?
2: Nee, zo niet.
0: Nou, ik ga hem gewoon lekker zachtjes instarten. En dan weet je het wel, denk ik hoor.
2: Ah, ja.
0: Henk Benaar.

0: Ja, wat een tekst eigenlijk, hè. Ja. Ik weet, ik word het ouder en ik word nooit mijn nummer één.
1: Nee, eigenlijk past het beste bij mij. Toen ik het zong was veel te lang geleden. En als je nu het liedje opzet, dan past hij precies bij mij.
0: Nou, het zat er nog mee. Je kan er wel een paar jaar mee. Renk,
1: ja, dat hopen we wel natuurlijk. Dus je zou graag willen natuurlijk. Maar je merkt het natuurlijk wel na die lange avond ooit, hè.
0: Ja, maar denk jij dat er op een artiest een houdbaarheidsdatum zit?
1: Nee. Maar op een gegeven moment, dan die lange nachten, zeg maar, s'nachts om 2 uur optreden of zo.
0: Ja, ik trek dat ook niet meer,
1: dat
0: hoor.
1: Doe ik niet meer. Nee, ik heb echt, als ik bijvoorbeeld ik heb wel eens ooit in Friesland gestaan om 1 uur, s'nachts.
0: Ja, maar...
1: Nou, maar dan moet je nog naar huis.
0: Kijk, dan ben je 4 uur s'nachts thuis,
1: nee,
0: weet je wel.
1: Nee, ik zeg dan nu van, ik wil wel komen, zeg maar, dan maar al vroeger. Om 1 uur of 10 of zo. Dan heb ik er iets aan, ja, maar dat kan het bijna niet. Of als je meerdere optredens hebt, als je in Friesland, of je staat heel vroeg, of heel laat.
0: Ja.
1: Want als je ergens om 10 uur staat of 10:30 in Friesland, dan kun je hier niks meer aannemen en ook niet meer laat. Dus,
0: ja, en weet je wat het is, Henk? Je moet wel blijven lachen als een clown natuurlijk, toch?
1: Jazeker, dat blijven we doen. Ik ben die clown wel, hoor, wat dat betreft.
0: Ja, hey, het concert, wanneer is dat?
1: Dat weet ik, het is meestal altijd januari. Ja, dus precies. We zijn ook aan het kijken waar we dat kunnen doen. En,
0: meestal al bij jullie in de buurt, toch?
1: Altijd wel. Ik zit het liefst eigenlijk omgeving in een bos. Dat heb ik altijd gedaan en dat wil ik blijven doen eigenlijk. Dus.
0: Zit daar ook je grootste schare fans dan?
1: Nee, eigenlijk overal wel. Tenminste, in Brabant denk ik wel het meeste. Hè. En ja, eigenlijk waar ik ook zing, ja, ze kennen mijn liedjes gelukkig. En,
0: ja, precies.
1: Dus het, wat dat betreft ben ik een gezegend mens, ja.
0: Je bent gewoon een mooie naam in de Nederlandstalige muziek. Laten we daarmee afronden,
1: toch? Dankjewel,
0: Hey, dankjewel dat je er weer was. Het is altijd een feestje als Henk Benaarder is natuurlijk.
1: Ja, graag gedaan. Ik kom hier ook graag, dat weet je.
0: dank je. En Bram, bij jou, jij wordt ook wel een beetje een stamgast, hè? Ook je tweede keer al.
2: Ja, tweede keer zeker, ja. Ik heb een strippenkaart nog niet gekocht bij jullie, maar die komt nee, er aan, denk ik. Ja.
0: We doen er dadelijk weer een stempeltje op zetten natuurlijk. Hey, dankjewel dat je er ook was. We gaan jullie allebei de nummers nog een keertje draaien. Bram van der Ven, als we gaan. En ik lach als een clown natuurlijk. En ik wens jullie een hele mooie zondag. Geniet van, geniet van de vakantie als jullie nog gaan.
2: Zeker.
0: En hele mooie bruiloft tezamen met Kim.
2: Gaat ook goed komen.
0: En we gaan elkaar zeker in de toekomst weer zien.
2: 100%.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
3: Wij houden het Hollands in de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdammer die eerder deze week is opgepakt in een terrorismeonderzoek in Rotterdam-Overschie moet vandaag voor de rechtercommissaris verschijnen. Die bepaalt of zijn voorarrest wordt verlengd. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt. Er waren invallen in Eindhoven, de gemeente Alkmaar en in het huis op de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. Een van de andere verdachten werd eerder veroordeeld tot bijna 4 maanden cel. Hij had destijds terreurplannen, schrijft de Telegraaf. De politie heeft ruim een week na het tramongeluk op de Erasmusbrug nog steeds niet gesproken met de bestuurder van de tram. Dat heeft een woordvoerder aan Rijnmond laten weten. Waarom dat niet zo is, is niet duidelijk. Bij het ongeluk botsten 2 trams op elkaar. Daarbij raakten 15 mensen gewond. 5 daarvan moesten naar het ziekenhuis. De afgelopen dagen zijn er gesprekken geweest met meerdere betrokkenen. Ook wordt de zwarte doos van de tram onderzocht. Waarover sprake is van strafbare feiten is nog niet duidelijk. De politie is niet de enige partij die onderzoek doet naar het ongeluk. Ook de RET en de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn er nog mee bezig. Collega's en vrienden van de Gorkumse vrachtwagenchauffeur zijn een inzamelingsactie begonnen voor de nabestaanden van een omgekomen 19-jarige vrachtwagenchauffeur.

0: Daarvan besloot Anthropic de hackoefeningen van Claude te controleren. Toen kwamen ze erachter dat het al 3 keer ook gebeurd is. 2 van de 3 betrokken bedrijven zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De hacks waren in april, toen Claude in een test de opdracht kreeg om verborgen informatie los te peuteren en een speciaal daarvoor ontworpen netwerk. Het weer rustig, bewolkt, aan zee kans op regen, 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist, morgen wisselen bewolkt, kans op buien. Heel veel zal dat niet zijn, de maximum temperatuur is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden op de A16 wederom. Richting Rotterdam vielen voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. En drukte op de N57. Richting Rotterdam vanuit Middelburg vielen voor goede reden. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
8: Wij houden het Hollands.

0: Welkom bij Wij Houden het Hollands.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Daar gaat hij weer, het is 6 minuten over 1. En we zijn live vanuit de studio in Papendrecht met de leukste Nederlandstalige artiesten bij Rob de Leeuw natuurlijk. En het komende uur Bart van Loon, hij is binnen. En ook Brian Vliem is bij ons. En die komt ook aardig eentje weg, moet ik zeggen. Dat is het leuke van dit programma natuurlijk. Alle artiesten komen naar onze studio om hun leuke nieuwe track te laten horen natuurlijk. En wij doen ons best om het aan iedereen te laten horen. Bijvoorbeeld deze is ook leuk. Een paar keer geweest al bij ons, Joey Nicolai.

Heerlijke single, Joey Nicolai. Met de nieuwe van Sherelle.

Sharelle was dat. En Johan, ook goedemiddag, jongen. Ik moest jou nog even een plaatje meedraaien. Je zit te luisteren naar Hendrik Ido Ambach. En je zei van, doe even Rutger van Barneveld. Nou, dat is geen straf. En die gaan we zeker even draaien op de radio. Bij Wij Houden het Hollands. Nog één keer die zwoele zomernacht.

0: Ja, we missen een beetje het zonnetje. Maar aankomende woensdag wordt het 35 graden, dus dan is hij weer helemaal terug natuurlijk. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Speciaal voor onze vriend Johan, onze ja, enige grote vaste luisteraar daar naar Hendrik de Wambach natuurlijk. Nou, we gaan beginnen. Vrienden van de radio, vrienden van Wij Houden het Hollands. Brian Vlim is bij ons, helemaal uit Arnhem. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Wat leuk dat ik er mag zijn, wat een eer.
0: Ja, nou wat een eer. Daar zijn we voor, Brian, ja, toch?
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Voor de Nederlandstalige artiest. En naast jou zit volgens mij een gelouterde artiest wel, toch? Bart, je draait al een paar jaartjes mee, hè?
1: Ja, dat heb je inderdaad goed. Ja, klopt.
0: Hoeveel jaar?
1: Ik mag nu inmiddels 150 optredens per jaar doen. Ik denk een jaartje of 10.
0: Ja, ja, precies. En dan nog nooit hier geweest.
1: Schandalig, hè? En de cake is zo lekker. Ja, sorry, wat heb ik gemist? Wat heb ik
0: sorry. Ja. Ja. Maar je bent er.
1: Ik ben
0: toch?
1: Er.
0: Ja. We gaan praten over je nieuwe single natuurlijk. Je hebt met alles wat ik zoek. En Brian, hoe ben jij zo in het wereldje terechtgekomen? In dat leuke Nederlandstalige wereldje?
1: Ja, zeg dat. Ik ben er terecht ingekomen door een buurtbarbecue bij ons op het winkelcentrum.
0: Ja?
1: Bij de Jumbo. En natuurlijk wist ik dat ik wel altijd in de douche. Klink je altijd goed, zeg ik altijd. Mm-hmm. Altijd. Maar uiteindelijk zei ze, ja, daar moet je wat mee gaan doen. En zo ben ik eigenlijk 6 jaar geleden, bijna 7 jaar geleden, eigenlijk het wereldje ingerold.
0: Ja, ben je toen gelijk plaatjes gaan maken?
1: Nee, dat heeft wel even een tijdje geduurd. Eerst even.
0: Je hebt een paar metertjes gemaakt?
1: Eerst een paar metertjes maken. En dan wanneer de tijd rijp was. En ook echt dat ik dacht, nou moet ik er wat serieuzer in gaan zijn. Toen heb ik het eerste plaatje eigenlijk gemaakt. Ja.
0: Ja, dan ga je een producer zoeken. Trappen die er gelijk in? Had je overredingskracht nodig?
1: Nee, dat viel eigenlijk mee. Ik heb heel goed contact met New Time Events. En dat is de stiefzus van de producer Etten van Hoevelaak.
0: Een van de grootste studio's van Nederland natuurlijk. Daar in de Holte, toch?
1: Ja, klopt. En daar heb ik mijn eerste single opgenomen, Ben je vanavond voor mij. En dat was eigenlijk, je bent zo overdonderd door zijn. Je kent hem van alles, van André Hazes en van Nick en Simon. Dus dat was wel heel gaaf om daar mijn eerste plaat mogen op te nemen.
0: Ik denk als je daar binnenkomt al, weet je wel. Hè?
1: Ja, die ziet alles hangen. Allemaal platina en goud. Je weet niet wat je ziet.
0: Ja, mooi is dat. Hey, en waarom expliciet voor Nederlandstaligen?
1: Ik hou er gewoon van. Het is sfeer, gezelligheid. Maar je kan ook weer een verhaal vertellen in Nederlandse muziek. En,
0: makkelijker, denk ik, toch?
1: Ja, dat sowieso wel. Dat denk ik wel. En je ziet ook iedereen wordt gelukkig van Nederlandstalige muziek.
0: Zo is het. Ik ook. Is dat bij jou ook zo, Bart? Je hebt een, naast jou zit een singer-songwriter, toch? Jij schrijft ook zelf je nummers. Niet anders, denk ik, hè? Jij laat geen nummertjes voor je maken.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, ik mag samenwerken in de Soundwise Studio in Amsterdam is dat. Het zegt veel mensen niks, maar als ik de naam Fluitsma en Van Tijn noem, gaat er misschien een lampje branden. Ja,
0: 15 miljoen mensen, 15, nu 18 miljoen toch?
2: Zijn er iets meer geworden. Ja, dat gaat al ver terug in de tijd. Ik heb in Tilburg contact gehad met jongens van de Rock Academy. Dat was een school die daar startte echt 15 jaar geleden. Die jongens zijn doorgegroeid. Er zijn een paar terechtgekomen bij de Soundwise Studio. En in die studio mag ik inderdaad muziek schrijven, songwriten, arrangeren. Voor diverse artiesten.
0: Daar kan je al je talenten laten zien, toch?
2: Al mijn talenten laten zien. Ja,
0: dat is wel mooi.
2: Ja, dat is heel fijn.
0: We gaan zo jouw single draaien, maar eerst is Brian aan de beurt. Op de radio hier in de rechtstreek. We gaan hem doen, Vrienden voor Altijd. Hier is dit, Brian Vlim. MUZIEK

0: Nou, goede stem, vriend.
1: Nou, dankjewel.
0: Klinkt heel lekker.
1: Dat klinkt lekker, ja.
0: Is het moeilijk voor jou om als artiest een plekje te vinden binnen de Nederlandstalige muziek, Rian?
1: Ik vind het vanzelf niet, maar het is wel moeilijk om er doorheen te komen. Je moet best wel, vind ik, een brede schouders hebben om ook natuurlijk de kritiek, die heb ik.
0: Ja, en ik ook, dus dat gaat vast goed komen, toch?
1: Ja, nee, dat sowieso. Je moet gewoon, ik zeg altijd, geluk hebben, hard blijven werken en in jezelf blijven geloven, dat is het belangrijkste.
0: Mm-hmm. Dat is het, toch? En dan kom je er vanzelf wel. Bart, hoe is dat bij jou? Al zoveel jaar bezig in de Nederlandstalige muziek. Heb jij ook al pieken gehad?
2: Pieken?
0: Ja, gewoon...
2: Pieken. Ja, en de kerstboom wel. Tellen die ook of niet? Ja. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, de pieken zijn bij mij. Ik wist al van jongs af aan dat ik van muziek maken mijn leven wilde maken. Dat is echt mijn vak. En ik ben gaan uitzoeken dat het beste kon doen. En dat is een stukje songwriting en schrijven in de studio. En daarnaast dus die 150 optredens die ik per jaar mag doen. En ik ben ooit begonnen bij Hotel de Brabander in Winterberg.
0: Ja, zeker.
2: Een van de vaste plekken. Wie kent het niet? Echt 15 jaar geleden of zo. En daar kon ik gewoon avond aan avond zingen. En het was gewoon, om 9 uur ging daar de zaal open. En de eigenaar, Rob Meurs, inmiddels een goede vriend van mij, die zei, Bart, maakt niet uit wat je doet. Om 9 uur komen de mensen binnen en om 1 uur zitten ze nog. En ze hebben een fantastische avond gehad.
0: Kijk.
2: Dus daar leer je gewoon heel veel van. Daar leer je de stappen zetten, leer je de mensen van maken. Band opbouwen met publiek. Ja. Publiek in de spotlight zetten in plaats van jezelf. Dat zijn gewoon hele belangrijke dingen die je daar meekrijgt.
0: Ja, ik had met Brian het er net over, weet je wel. Van Jantje verjaardag heb je gedaan. Maar dat zijn ook de opstapjes, weet je wel. Net zoals Café Polle Jan. Als je daar mag zingen de avonden lang. Ik heb zoveel artiesten die hier langs zijn gekomen die dat hebben gedaan in het begin. En Sven Versteeg. Een grote naam. Danny Vroeger. Ze hebben er allemaal gestaan in principe.
2: Ja.
0: Dus dat zijn meters, toch?
2: Absoluut. Kijk, en ik heb toen gedacht van ik wil gewoon lekker gaan zingen. Ik maak een besloten agenda. Dus ik sta dus niet bij de cafés die jij noemt dat de locaties. Mm-hmm. Maar ik wil gewoon lekker zingen. Ik wil gewoon met muziek bezig zijn. Dus ik heb echt de besloten optredens die ik wekelijks mag doen. En dat is gewoon heel leuk. En daarnaast probeer ik nu met de eigen muziek daar een beetje ook buiten te gaan treden. Dus,
0: leuk. Ja. Jij bent alles wat ik zoek.
2: Jij bent alles wat... Oh, dat is niet het nieuwste, hè?
0: Dan gaan we hem dadelijk erbij zoeken.
2: Leuk. Ja.
0: Die heb ik volgens mij klaarstaan. Nou, weet je wat? Doen we eerst Femke Heinveld. En dan gaan we hem erbij pakken.
2: Hartstikke leuk.
0: Hier is
2: het. Ja, dan...

0: week was ze bij ons en was ook een bijzonder leuk uurtje dat ze bij ons was. Natuurlijk Femke Hengeveld. En zij komt natuurlijk ook uit, volgens mij, bij jou uit de buurt.
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja, die heb ik al een aantal keren mogen zien optreden. Ja.
0: Topzangeres, toch?
1: Fantastisch. Hè? Die kan echt goed zingen.
0: Nou, inderdaad. Nou, Bart, we hebben hem erbij gepakt. Hij zat natuurlijk in ons systeem. En ik denk dat ik zelf een foutje heb gemaakt dat ik de verkeerde heb geselecteerd. Ik zeg je eerlijk, ja, waar gaat het over?
1: Ik zeg eerlijk, gaat over het feit dat een relatie zo kan lopen dat je op een gegeven moment geen match meer bent met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat je elkaar dan de tent uit hoeft te vechten. Dus daar kom je achter. En dan moet vooral weer vrolijk blijven dan.
0: Nou, hier is die Bart Verloon.
1: Ja.

0: Nou, ik zeg je eerlijk, het klinkt toch lekker, Bart, toch?
1: Gezellig, hè?
0: Ja, ja. Het is een gezellig nummer, ja, inderdaad.
1: Dankjewel.
0: Nou, we het even over gezelligheid hebben. We gaan even richting Spanje, volgens mij. Want onze vriend Jeffrey Kuipers is weer in ons midden. Jeffrey, goedemiddag.
2: Ik zeg je eerlijk.
0: Wat fijn dat je er weer bent, Jeff.
1: Hij zit te luisteren.
2: Ja, het is even geleden, hè?
0: Nou, inderdaad. Ja, dat moeten we een jaar uitdrukken tegenwoordig, hè?
2: Ja. Ja, zo snel gaat de tijd.
0: Ja, precies. Hey, Jeff, het is een tijdje stil geweest, dat zeggen we. Maar toch gaat het bloed weer kruipen waar het niet kruipen kan, hè? Als jij als artiest zijnde. Je bent natuurlijk de Kappers aan de Costa met Michael begonnen. Ja. En staat het nog een beetje in de stijgers? Of is dat nou al helemaal zoals je het wilt hebben?
2: Nee hoor, nee. We zijn hier net een jaar en je moet natuurlijk helemaal je leven hier opnieuw opbouwen. We hebben een hele mooie start gehad en gaandeweg schaven we het project een beetje bij. En na een half jaar dacht ik toch van, mis mijn werk in Nederland toch wel. Mm-hmm. Dus ja, dan gaan we dat er weer bij doen. Dus het is een beetje een lopend project en gaandeweg zien we wel, we blijven hier in Spanje wonen en ik ga gewoon meer in Nederland werken weer. En, we doen gewoon allebei wat we leuk vinden.
0: Dus je hobbelt een beetje heen en weer met vliegtuig, wat dat betreft?
2: Ja, regelmatig even een weekendje terug, hè?
0: Ja, zo is het. Hey, veel te lange nacht. Is dat een beetje gebaseerd op Spanje, of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, nee, ja, weet je, als je hier bent, dan is het natuurlijk overal drank en verleiding. En wat is er nou lekkerder dan zo'n heerlijke, zwoele nacht, weet je wel? Je kleren een beetje plakken en je hebt leuke muziek en een goed drankje en... Ja, die sfeer is gewoon lekker, dus dat wilde ik overbrengen.
0: Ja, het is gelukt, toch?
2: Bekend, vind ik ook.
0: Een bekend nummer van Amore de Mis Amore, toch?
2: Ja, komt uit 1936 of zo, hè? Ja, echt serieus.
0: Ja, maar toch weer lekker opgepoetst. Lekker Nederlands sausje eroverheen. Typisch Jeffrey Kuipers nummer.
2: Ja, vind je dat?
0: Ja, jouw sound, ja.
2: Dat vind ik mooi, dat is goed.
0: Weet je wat het is,
2: horen.
0: Jeff? Als ik 20 artiesten naast elkaar zet, dan haal ik je er toch uit. Je hebt toch een eigen geluid.
2: Ja, nou, dat is belangrijk, toch? Want het is druk op de markt tegenwoordig.
0: Ja, veel te druk. En daar had jij wel eens problemen mee ook in Nederland, hè? Dat het niets ging zoals jij wel in gedachten had, toch?
2: Ja.
0: En toen heb je...
2: Wat zei je als laatste? Ik hoor het niet helemaal goed.
0: Ik zeg dat je daar toch een beetje problemen mee had de laatste tijd in Nederland. Dat het, de markt een beetje overspoeld was. En dat het niet begint zoals jij in gedachten had.
2: Nou, ik zat op zich wel lekker redelijk in het werk, hoor. Alleen ik zat natuurlijk onder contract. En dan zit je met 20 anderen bij zo'n maatschappij. En dan moet je toch vaak wachten. Als je niet bij de meest succesvolle artiesten van het label hoort. En daar was ik een beetje klaar mee. Dus ik heb nu naar een weg gezocht waar ik zelf meer aan het stuur kan zitten en zelf de baas kan zijn. En ik denk dat ik daar zelf gelukkiger in word dan nummer 10 bij een label, zeg maar.
0: Doe je dan alles in eigen beheer?
2: Alles, ja.
0: Ja, dat is voor de meeste artiesten wel de oplossing tegenwoordig. Je hoort steeds vaker om je heen dat ze dat gaan doen. Eigen label, ja man. Ik kan nog wel een paar artiesten opnoemen.
2: Steph Eckel,
0: inderdaad, met Steph Eckel Music.
2: Ja.
0: Ja, wat is daar anders aan? Je moet alle productiekosten natuurlijk zelf betalen.
2: Ja, maar goed, je moet ook afdragen als je met een label werkt. Dus als je ziet wat je afdraagt en wat je daar uiteindelijk voor krijgt. En hetzelfde bij een boekingskantoor, dan is het soms interessanter om het zelf te doen. Mm-hmm. Zeker als je in mijn geval, ik heb natuurlijk niet een hele hitgevoelige carrière. Dat voor mij is meer personality gebaseerd. Echt hele grote hits heb ik niet gehad. Het is meer mijn oude dingen, 2007, het is voorbij van de Hollandse Nieuwe. Mm-hmm. Dus ja, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik lekker door kan gaan. Dat ik niet hoef te wachten en gewoon mijn eigen agenda kan bepalen.
0: Ja, maar je blijft toch een beetje honger houden naar die hit, hè, Jeff? Daar doe je toch voor, als artiest zijnde?
2: Oh, dat weet ik niet. En als je daar alleen maar achteraan zit te jagen en dat lukt niet, dan kun je ook heel gefrustreerd raken. Ik wil gewoon het leuk hebben en leuke dingen doen en mooie muziek maken. En ondertussen gewoon een beetje geld verdienen met wat ik leuk vind om te doen.
0: Ja, nou, die keuze heb je gemaakt. Je hebt een streep onder je Nederlandse tijd gezet. Je bestaan.
2: Ja.
0: Maar net wat je zegt, dan moet je een bestaan opbouwen in een heel vreemd land. Heel andere cultuur. Je vriendengroep, ja, eigenlijk... Die zie je niet meer zo frequent als normaal natuurlijk, je familie.
2: Nee, maar het gekke is, als je in het buitenland gaat wonen... Mijn ouders zijn natuurlijk ook nog steeds. En,
0: gelukkig.
2: Ja, zeker. Zeker. Maar je zet wel een hele stap. Maar die banden intensiveren alleen maar en het wordt alleen maar beter. En ik bel mijn ouders ook elke dag wel even. Ik heb iedereen hier al gezien en dan kom je mensen tegen... die ik in Nederland niet tegenkom, terwijl ze bij me om de hoek wonen. Dus je laat dingen achter, maar je krijgt er ook veel voor terug. En ja, al met al maakt dat het wel waard om het wel te doen.
0: Ja, dat was gewoon denk ik de impuls die Jeffrey en Michael nodig hadden. In Spanje.
2: Nou, ik denk dat het meer een beetje vlucht is voor de midlife crisis. Maar... nee, weet je, we hebben natuurlijk verschillende... Ja, wij zijn al bijna 30 jaar samen. We hebben heel veel meegemaakt samen.
0: Pieken en dalen,
2: hè? Ja, en op een gegeven moment dan wil je gewoon keuzes maken waarvan je zelf samen heel gelukkig wordt. En dat vonden we ook dat we daar recht op hadden. En dat hebben we gewoon gedaan. We hebben geen kinderen, we hoeven met niemand rekening te houden. Dus dan ben je iets vrijer om die stap te zetten.
0: Ja. Dat is inderdaad waar. Hè. Ik vond het bijzonder fijn dat ik je stem weer even hoorde, Jeff. En dat we weer even een gesprekje zo hadden. Want ja, normaal kwam je toch wel eens naar de studio bij ons. En,
2: ja, met die heerlijke cake altijd.
0: Nou, ja, precies, hij staat er weer, hè?
2: Ja, lekker.
0: Jeff, ik wens je ongelooflijk veel liefde en gezondheid. En geluk natuurlijk daar in Spanje. Wij vergeten jou niet. Veel te lange nacht. We draaien hem al weken. En we gaan hem nu ook weer draaien op de radio.
2: Helemaal super.
0: Dankjewel dat je even tijd voor ons wilde maken.
2: Yo, hartelijke groeten en ook aan de luisteraars.
0: Yo, groetjes Jeff. Hoi.
2: Yo, dank je. Hoi.

0: Hij staat nog steeds overeind, deze zangeres. Dat is natuurlijk Corrie Konings. En haar laatste, er hangt iets in de lucht. Nou, hier ook volgens mij een beetje regen.
1: Zeg dat, het is niet best weer vandaag. Brian.
0: En ik ben op de fiets. Hey, Brian, je bent een tijdje bezig natuurlijk. En hoeveel singeltjes heb je al uitgebracht?
1: Ik heb er 3 uitgebracht. En sinds ik serieus bezig ben, echt 2 nu. En dan ben je vanavond van mij en vrienden voor altijd.
0: Ja, en de ster is een beetje reizende. Hè? Je gaat het showbiz-trapje langzaam omhoog, toch?
1: Ja, het gaat steeds beter. Natuurlijk ook mee mogen doen aan The Voice of Holland. Dat was echt een fantastisch programma om mee te mogen doen. En Ike is hier voor zijn duet mogen doen met Thomas Bergen. Dus we bouwen steeds meer aan de weg om steeds hoger te komen. En ook steeds meer nieuwe mensen te leren kennen. Dus dat vind ik vooral belangrijk.
0: Dat is belangrijk in dit wereldje. Het gaat erom niet wie je bent, maar wie je kent.
1: Zeker weten.
0: We gaan hem doen. Hier is die Brian Vliem. En ben je vanavond van mij.
2: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.

0: Jesse, je hebt helemaal gelijk hoor. Laat ze maar praten, inderdaad. Dat is haar nieuwe track. En je hoort het bij Wij Houden Het Hollands. We hebben Brian Vliem en natuurlijk Bart van Loon bij ons in de studio. Leuk dat jullie er voor de eerste keer zijn. En ja, dat moeten we een beetje koesteren, jongens, ja, toch?
1: Bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, inderdaad, bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat we mogen.
0: Altijd gezellig als we Nederlandstalige artiesten over de vloer hebben. Hoe de sterren staan. Ik vroeg er net aan jou. Welk nummer moeten we echt speciaal draaien van jou, Bart?
1: Ja, toen kwam ik eigenlijk uit bij Hoe de Sterren Staan, inderdaad. Want die is ontstaan, Hoe de Sterren Staan, is ontstaan op een best wel bijzondere manier. We speelden die middag samen met de voormalige band van Marco Bassato in de studio. Waar we wat demo's aan het opnemen, tracks aan het opnemen en dingen aan het doornemen. En toen was er ruimte vrij, we waren sneller klaar. En die mensen hadden eigenlijk de hele dag gereserveerd. Ik zeg, zullen we dan samen nog een liedje proberen te maken?
0: Ja.
1: Dus toen zijn we heel snel een tekst gaan maken van dingen die we eigenlijk al ook een beetje hadden liggen. Dat hebben we vormgegeven en die complete band heeft het toen voor mij live ingespeeld. Dus dat was echt een hele... Ja, dat is eigenlijk een piek wat je dus straks vroeg. Dat is wel een piek in je carrière dat je met zulke muzikanten mag samenwerken en een track mag opnemen.
0: Dat wilde ik horen. Zullen we hem doen? Hoe de sterren staan? Hier is Bart van Loon.
1: Dankjewel.

0: Uit je verborgen talent ben jij, Bart. Dit klinkt toch super vet, man, toch?
1: Ja, dit klinkt lekker, hè?
0: Ja, klinkt eerlijk.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Hoop je nog steeds een keer de hit te scoren die je gedacht hebt?
1: Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om inderdaad... Kijk, ik zit niet echt in het volkse muziek. Dus de hit scoren zit denk ik toch wel echt meer in de meezingers over zon, zee, strand en dat soort dingen. En dat moeten die mensen ook lekker doen, want dat is super tof en hartstikke leuk. Ik ben wel meer van de Borsato sound, Guus Meeuwis. En dan heb je wel inderdaad... Dan neem ik al genoegen met het feit als er een groepje mensen naar mijn muziek komt luisteren.
0: Maar dat is ook een moeilijkere ingang, denk ik, toch?
1: Nou, weet ik niet. Het is anders, denk ik. Ja. En vooral wat hij ook zegt, is veel uitbrengen. Je eigen sound laten horen.
0: Precies.
1: En hopen dat je mag langskomen bij studio's zoals deze. Die nog voedingsbodem hebben om je te mogen laten horen. Dus,
0: zeker.
1: Heel fijn.
0: Daar zijn we voor, toch?
1: Absoluut.
0: Okay. We gaan zo dadelijk verder natuurlijk. Het is alweer 7 minuten voor. We moeten bijna alweer afscheid nemen. Maar ik wil eerst nog even Frans Duits laten horen en Lange Frans. En Frans heeft ons beloofd om na de vakantie langs te komen. Dat is wel leuk, toch? Hey Frans.

0: lekker commercieel op de radio, jongens. Een Frans-Duits samen met Frans. Ja, wie hebt er geen zin om een lange Frans opgenomen?
1: Ik weet het niet, ik kan niet meer zeggen.
0: Geen plannen, Brian?
1: Nou, ik, hopelijk ooit, maar ik denk dat hij... Dan moet ik hem eerder vragen en smeken op mijn knieën, denk ik.
2: Ja, zou Frans wel willen, hè?
0: Of, ja. flink het geld neerleggen, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Ja.
0: Hey, wat zijn je plannen voor de komende tijd, Brian? Gewoon lekker meters blijven maken. Gewoon doen, je ding doen zoals je nu doet?
1: Ja, ik ga lekker mijn ding blijven doen hoe ik het doe. Dat... doe ik eigenlijk al jaren dan nu. En het brengt me waar ik me nu al mag bevinden.
0: Ja.
1: En ik ga lekker meets maken. En hopelijk binnenkort weer de studio in. En dan weer een nieuwe plaat opnemen.
0: Zeker. We houden je in de gaten, Brian.
1: Helemaal top.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Leuk dat ik
0: was. Ja. Wie weet tot de volgende keer, toch?
1: Ik hoop het. Het was gezellig. Dus ik hoop het wel. Lekker cakeje ook.
0: Ja. En Bart, wij gaan ook afspreken dat we je geen 10 jaar meer laten wachten.
2: Nee, gaan we niet doen, hè? Nee, zeker niet.
0: Leuk dat je er was ook. En wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Gewoon ook je ding blijven doen zoals je altijd doet?
2: Bart gaat naar Paradiso.
0: Oké.
2: Okay. Ja, Bart gaat naar Paradiso. Dus we gaan, ik ga naar Paradiso. Dus ik wil vanuit die besloten agenda naar echt een poppodium toe. Mm-hmm. Dat is een traject van ongeveer 9 maanden waar mensen mij kunnen volgen. Hoe we dat gaan doen. Dus de poptempel gaan we met eigen nummers.
0: Oeh, dat is wel een treetje omhoog, denk ik, toch?
2: Ja, je moet iets doen, hè? ja, dus, of het lukt, weet ik niet. Hè. Nee. Als je kunt het volgen, misschien wordt het de kelder van Paradiso. Die hebben ook even voor de zekerheid 300 mensen.
0: Even voor mijn beleving, hè? Waarom zeg je dan... Paradiso, terwijl je een Brabants artiest bent. Waarom niet in Brabant dan?
2: Ja, Paradiso zet jezelf denk ik iets sneller mee op de kaart of zo. Dan weten mensen sneller te vinden. Je wilt juist buiten Brabant ook een beetje de mensen zien te vinden. En ik denk dat het ook gewoon qua titel en qua plaatje wel echt meteen een gevestigde naam is, zeg maar. Ja. Dus als je het dan doet, moet je het denk ik wel goed doen.
0: Zo is het.
2: Ja, toch?
0: Je gaat niet verminderen.
2: Nee. En ik zou wel, misschien wordt het de kelder, hè? Daar kunnen 300 mensen in. Nou, jullie zijn er sowieso bij, dus...
0: Dankjewel.
2: Dat komt het goed, hè?
0: Nou, bij deze afgesproken. Dankjewel dat je hier was, Bart. En ook hopelijk tot de volgende keer.
2: Gaan we doen. Dankjewel. En,
0: we gaan afscheid van jullie nemen, vrienden. Volgende week zijn we er weer. Onder andere met Melissa Smilda, Zonzo Basili bij ons in de studio. Dus het wordt ook weer gezellig. Wat mij betreft, hele fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. En maak er wat van, hè. Ook met dit sombere weer.

0: van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de fatale aanrijding in Hellevoetsluis van afgelopen nacht is een man van 22 uit de gemeente Voorne aan Zee. Dat zegt de politie. De bestuurder van de auto is een man van 20 uit dezelfde gemeente. De aanrijding was kort na middernacht op de Vlasakkerlaan. De bestuurder was niet onder invloed van drugs of alcohol. Het openbaar vervoer gaat op 9 september helemaal plat. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur. Niet alleen de treinen rijden niet, ook het streekvervoer gaat plat, net als bussen, trams en metro's. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, dat is de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. Vakbond FNV is daar fel op tegen, maar het kabinet vindt de bezuinigingen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. Naar schatting tienduizenden migranten zijn de afgelopen 24 uur in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko aangekomen. Dat meldde Spaanse media. De schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 49.000. En duizenden anderen zijn nog onderweg. De migranten komen al zwemmend per boot of over de hekken Ceuta binnen. Al zeker 19 mensen zijn bij de bestorming van Ceuta om het leven gekomen. Het is niet bekend hoe ze zijn overleden. Honderden anderen zijn weer omgekeerd. De mensen hopen via Ceuta de EU binnen te komen en een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse rechter zei onlangs dat mensen die Ceuta zijn binnengekomen niet zomaar mogen worden teruggestuurd. Ook de landen in Azië zijn tegen omstreden plannen voor de aanpassingen van het WK voetbal. De Aziatische Voetbalfederatie schaart zich achter de kritiek van de UEFA en landen in Noord- en Midden-Amerika. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de plannen deze week gepresenteerd om aandelen in de WK-organisatie te verkopen.

0: de A2 Eindhoven Den Bosch file voor Sint-Michielsgestel. 10 minuten door een spoedreparatie. Vanaf Boksel heb je dus 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de fatale aanrijding in Hellevoetsluis van afgelopen nacht is een man van 22 uit de gemeente Voorne aan Zee. Dat zegt de politie. De bestuurder van de auto is een man van 20 uit dezelfde gemeente. De aanrijding was kort na middernacht op de Vlasakkerlaan. De bestuurder was niet onder invloed van drugs of alcohol. Het openbaar vervoer gaat op 9 september helemaal plat. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur. Niet alleen de treinen rijden niet, ook het streekvervoer gaat plat, net als bussen, trams en metro's. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, dat is de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. Vakbond FNV is daar fel op tegen, maar het kabinet vindt de bezuinigingen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. Naar schatting tienduizenden migranten zijn de afgelopen 24 uur in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko aangekomen. Dat meldde Spaanse media. De schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 49.000. En duizenden anderen zijn nog onderweg. De migranten komen al zwemmend per boot of over de hekken Ceuta binnen. Al zeker 19 mensen zijn bij de bestorming van Ceuta om het leven gekomen. Het is niet bekend hoe ze zijn overleden. Honderden anderen zijn weer omgekeerd. De mensen hopen via Ceuta de EU binnen te komen en een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse rechter zei onlangs dat mensen die Ceuta zijn binnengekomen niet zomaar mogen worden teruggestuurd. Ook de landen in Azië zijn tegen omstreden plannen voor de aanpassingen van het WK voetbal. De Aziatische Voetbalfederatie schaart zich achter de kritiek van de UEFA en landen in Noord- en Midden-Amerika. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de plannen deze week gepresenteerd om aandelen in de WK-organisatie te verkopen aan particuliere investeerders. Dat heeft geleid tot een storm van kritiek. De UEFA heeft inmiddels aangekondigd dat ze alle FIFA-toernooien zullen boycotten zolang het omstreden plan op tafel ligt. Het weer, rustig, bewolkt, aan zee kans op regen tot 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En een maximum temperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker op de wegen in de regio. Er komen ook een paar bijzonderheden bij. Ik begin met een ongeluk bij knooppunt Hellegatsplein op de N9.

0: de Drechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de fatale aanrijding in Hellevoetsluis van afgelopen nacht is een man van 22 uit de gemeente Voorne aan Zee. Dat zegt de politie. De bestuurder van de auto is een man van 20 uit dezelfde gemeente. De aanrijding was kort na middernacht op de Vlasakkerlaan. De bestuurder was niet onder invloed van drugs of alcohol. Het openbaar vervoer gaat op 9 september helemaal plat. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur. Niet alleen de treinen rijden niet, ook het streekvervoer gaat plat, net als bussen, trams en metro's. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, dat is de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. Vakbond FNV is daar fel op tegen, maar het kabinet vindt de bezuinigingen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. Naar schatting tienduizenden migranten zijn de afgelopen 24 uur in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko aangekomen. Dat meldde Spaanse media. De schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 49.000. En duizenden anderen zijn nog onderweg. De migranten komen al zwemmend per boot of over de hekken Ceuta binnen. Al zeker 19 mensen zijn bij de bestorming van Ceuta om het leven gekomen. Het is niet bekend hoe ze zijn overleden. Honderden anderen zijn weer omgekeerd. De mensen hopen via Ceuta de EU binnen te komen en een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse rechter zei onlangs dat mensen die Ceuta zijn binnengekomen niet zomaar mogen worden teruggestuurd. Ook de landen in Azië zijn tegen omstreden plannen voor de aanpassingen van het WK voetbal. De Aziatische Voetbalfederatie schaart zich achter de kritiek van de UEFA en landen in Noord- en Midden-Amerika. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de plannen deze week gepresenteerd om aandelen in de WK-organisatie te verkopen aan particuliere investeerders. Dat heeft geleid tot een storm van kritiek. De UEFA heeft inmiddels aangekondigd dat ze alle FIFA-toernooien zullen boycotten zolang het omstreden plan op tafel ligt. Het weer, rustig, bewolkt, aan zee kans op regen tot 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En een maximum temperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Dat kun je op meerdere plekken merken. Maar onder andere op de A58 richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp staat een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht en vanaf Moergestel 10 minuten extra. Verder ook nog wegwerkzaamheden uiteraard op de Moerdijkbrug in de A16. Daar heb je file vanuit Breda. Ongeveer 20 minuten. En ook op de A17 doet men mee. Vanuit Roosendaal file voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein.

0: Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de N57 bij Oudorp is een auto met caravan erachter gekanteld. Zowel de caravan als de auto belanden op hun zijkant. De N57 is als gevolg van het ongeluk korte tijd in beide richtingen geblokkeerd geweest. De 2 inzittenden van de auto en 2 katten die ook aan boord waren zijn ongedeerd. Een berger heeft de caravan en de auto inmiddels weer op hun wielen gezet. En het verkeer kan er ook weer langs. De droogte zorgt in toenemende mate voor hinder voor de scheepvaart. De Vlaardinger 3 sluizen en de buitensluis in Schiedam blijven voorlopig dicht, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. En voor de parksluizen in Rotterdam gaan vanaf morgen beperkende maatregelen gelden. De grote parksluis gaat voor de beroepsvaart nog maar 2 keer per dag open, steeds voor een periode van 3 uur. En voor de kleine parksluis geldt hetzelfde, maar dan voor de recreatievaart. De Vlaardinger 3 sluizen en de buitensluis in Schiedam gingen vorige week al helemaal dicht. Wie vanuit de nieuwe haven in Schiedam toch naar de nieuwe waterweg wil varen, moet blijven omvaren dus. En de omweg duurt 4 uur en gaat langs 14 bruggen. De politie heeft mogelijk een reeks aan auto-inbraken in Dordrecht opgelost. Agenten kwamen de verdachte op het spoor dankzij oplettend schoonmaakpersoneel in een hotel. De schoonmakers vonden pasjes die allemaal niet van degene waren die de kamer had gehuurd. Het hotelpersoneel vertrouwde het niet en belde de politie. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de pasjes waren gestolen tijdens een auto-inbraak aan de Visstraat. De politie ging op zoek naar de man en vond hem niet veel later aan de Mijlweg in Dordrecht. Daar werd hij opgepakt. Tijdens het fouilleren bleek hij ook een ruitentikker en een zaklamp bij zich te hebben. De spullen zijn in beslag genomen, schrijft de politie op Instagram. De Dordtse sterrenwacht Mercurius doet goede zaken, met dank aan de gedeeltelijke zonsverduistering en de jaarlijkse Perseïde meteorenregen volgende maand. De sterrenwacht in de Biesbos is al helemaal volgeboekt op 12 augustus. Er is die avond een bijna volledige zonsverduistering en er zijn diezelfde avond een heleboel meteoren te zien, zo'n 50 tot 100 per uur. Zo'n 300 mensen hebben zich aangemeld voor een avondje naar de hemel staren. Meer kunnen er niet in de sterrenwacht Mercurius in de Biesbos in Dordrecht. Het weer, veel bewolking, af en toe een bui. Het is een graad of 26. Vanavond klaart het op. Vannacht hebben we kans op mist en dan is het een graad of 15. Morgen hebben we een rustige dag met vooral aan zee veel zon. En landinwaarts wat meer stapelwolken. Het wordt morgen 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je nu vertraging op de A2 richting Den Bosch. Voor Zaltbommel staat 9 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug moet je de rechte rijstrook missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een kwartier op onthoud. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot de grens een kwartier extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht.

0: vakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio.
2: DZM Show.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een kas vol dahlia's aan het Bagijnenland in Hoek van Holland heeft brand gewoed. Het vuur brak uit in doeken die de bloemen moeten beschermen tegen de zon. Door het doek kon het vuur zich snel door de kas verspreiden. De brandweer heeft het vuur onder controle en ook is voorkomen dat een naastgelegen woonhuis kon vlam vatten. 2 mensen hebben rook ingeademd, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Op de N57 bij Oudorp is een auto met caravan erachter gekanteld. Zowel de caravan als de auto belanden op hun zijkant. De N57 is als gevolg van het ongeluk korte tijd in beide richtingen geblokkeerd geweest. De 2 inzittenden van de auto en 2 katten die ook aan boord waren zijn ongedeerd. Een berger heeft de caravan en de auto op zijn kant gezet en weggesleept. De droogte zorgt in toenemende mate voor hinder voor de scheepvaart. De Vlaardingen 3 sluizen en de buitensluizen in Schiedam blijven voorlopig nog dicht, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. En voor de parksluizen in Rotterdam gaan vanaf morgen beperkende maatregelen gelden. De grote parksluis gaat voor de beroepsvaart nog maar 2 keer per dag open, steeds voor een periode van 3 uur. En voor de kleine parksluis geldt hetzelfde, maar dan voor de recreatievaart. De Vlaardingen 3 sluizen en de buitensluizen in Schiedam gingen vorige week al helemaal dicht. En wie vanuit de nieuwe haven in Schiedam toch naar de nieuwe waterweg wil varen, moet dus blijven omvaren, zegt het Hoogheemraadschap. De omweg duurt 4 uur en gaat langs 14 bruggen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is 3 vissende katten rijker. De jonge vissende katjes zijn al op 17 juni geboren, zo maakt de diergaarde vandaag bekend. De vissende kat is een kleine kattensoort uit Azië die niet alleen van water houdt, maar ook zijn eten uit het water vist. De dieren hebben ook zwemvliezen tussen hun tenen. Vissende katten zijn bedreigd. Blijdorp is daarom extra blij met de 3 kittens van moeder Esme. Het weer, het is bewolkt. Af en toe kan er een bui vallen. 26 graden is het vanavond en vannacht klaart het dan weer op. Is er ook kans op mist? 15 graden is het vannacht. Morgen hebben we een rustige dag met vooral aan zee veel zon. En dan wordt het net als vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 20 minuten langer over. De rechte rijstrook is dicht. Verder ook op onthoud op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. Dan naar de A76, Geleen richting Aken. Door grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N2, Maastricht richting Eindhoven. Voor Eindhoven Centrum 4 kilometer file met 30 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een kas vol dahlia's aan het Bagijnenland in Hoek van Holland heeft brand gewoed. Het vuur brak uit in doeken die de bloemen moeten beschermen tegen de zon. Door het doek kon het vuur zich snel door de kas verspreiden. De brandweer heeft het vuur onder controle en ook is voorkomen dat een naastgelegen woonhuis kon vlam vatten. Twee mensen hebben rook ingeademd, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Op de N57 bij Oudorp is een auto met caravan erachter gekanteld. Zowel de caravan als de auto belanden op hun zijkant. De N57 is als gevolg van het ongeluk korte tijd in beide richtingen geblokkeerd geweest. De twee inzittenden van de auto en twee katten die ook aan boord waren zijn ongedeerd. Een berger heeft de caravan en de auto op zijn kant gezet en weggesleept. De droogte zorgt in toenemende mate voor hinder voor de scheepvaart. De Vlaardingen 3 sluizen en de buitensluis in Schiedam blijven voorlopig nog dicht, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. En voor de parksluizen in Rotterdam gaan vanaf morgen beperkende maatregelen gelden. De grote parksluis gaat voor de beroepsvaart nog maar 2 keer per dag open, steeds voor een periode van 3 uur. En voor de kleine parksluis geldt hetzelfde, maar dan voor de recreatievaart. De Vlaardingen 3 sluizen en de buitensluizen in Schiedam gingen vorige week al helemaal dicht. En wie vanuit de nieuwe haven in Schiedam toch naar de nieuwe waterweg wil varen, moet dus blijven omvaren, zegt het Hoogheemraadschap. De omweg duurt 4 uur en gaat langs 14 bruggen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is 3 vissende katten rijker. De jonge vissende katjes zijn al op 17 juni geboren, zo maakt de diergaarde vandaag bekend. De vissende kat is een kleine kattensoort uit Azië die niet alleen van water houdt, maar ook zijn eten uit het water vist. De dieren hebben ook zwemvliezen tussen hun tenen. Vissende katten zijn bedreigd. Blijdorp is daarom extra blij met de 3 kittens van moeder Esme. Het weer, het is bewolkt. Af en toe kan er een bui vallen. 26 graden is het vanavond en vannacht klaart het dan weer op. Is er ook kans op mist? 15 graden is het vannacht. Morgen hebben we een rustige dag met vooral aan zee veel zon. En dan wordt het net als vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Daardoor ook op onthoud op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 5 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw.

0: ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: ben Aris Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie denkt een aanslag voorkomen te hebben met de aanhouding deze week van een 16-jarige Rotterdammer en twee andere jongeren. De drie zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongeren uit Rotterdam, De Rijp en Eindhoven blijven langer in de cel, zo is vandaag bepaald. Details zijn niet bekendgemaakt. De drie zitten vooralsnog in beperking. Dat betekent dat ze alleen met de politie en een advocaat mogen praten. Naar nu blijkt zijn ze alle drie al eens eerder verdacht geweest van terroristische activiteiten. De Rotterdammer en de jongen uit De Rijp zouden vorig jaar anderen via TikTok hebben willen aanzetten tot terrorisme. En de 19-jarige jongen uit Eindhoven bleek eerder al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Monteurs van Stedin zijn druk met het zoeken naar de bron van een stroomstoring in delen van Rotterdam-Oost. In totaal bij zo'n 1800 klanten in tientallen postcodegebieden is de stroom uitgevallen. De storing begon rond 1 uur vanmiddag. Volgens netbeheerder Stedin zou iedereen weer stroom moeten hebben om 4:15. Maar de eindtijd is inmiddels aangepast naar 7 uur vanavond. En ook dat is nog maar een schatting, omdat de oorzaak van de storing nog niet is gevonden. Dus zo laat een woordvoerder van Stedin weten. Cybercriminelen proberen Nederlanders op te lichten met een nepwebshop van de woonwinkel Loods 5. Ze adverteren op TikTok met een opheffingsuitverkoop, schrijft de Telegraaf. Daarop worden alle meubels aangeboden met 80% korting. Maar Loods 5 is helemaal niet failliet en geeft ook niet zulke kortingen. Volgens de Telegraaf is de advertentie al miljoenen keren bekeken en zijn er veel Nederlanders al ingetrapt. Ze zouden zeker honderden euro's kwijt zijn aan de frauduleuze website die in bijna alles lijkt op de officiële webshop van Loods 5. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is 3 vissende katten rijker. De jonge vissende katjes zijn al op 17 juli geboren, zo maakt de diergaarde vandaag bekend. De vissende kat is een kleine kattensoort uit Azië die niet alleen van water houdt, maar daar ook zijn eten uit vist. De dieren hebben ook zwemvliezen tussen hun tenen. Vissende katten zijn bedreigd. Blijdorp is daarom extra blij met de 3 kittens van moeder Esmee. Het weer veel bewolking, af en toe ook een bui. Het is 26 graden vanmiddag. Vanavond klaart het op. Vannacht dan hebben we kans op mist. Het koelt af tot 15 graden dan. Morgen hebben we een rustige dag. Aan zee veel zon, landinwaarts ook wat stapelwolken. Maximum temperaturen morgen van 23 graden aan zee tot 26 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annieke Boschaert van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoep en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: A76, alleen richting Aken. Door grenscontroles heb je vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie denkt een aanslag te hebben voorkomen met de aanhouding deze week van een 16-jarige Rotterdammer en twee andere jongeren. De drie zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongeren uit Rotterdam, De Rijp en Eindhoven blijven langer in de cel, zo is vandaag bepaald. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De drie zitten in beperking. Dat betekent dat ze alleen met de politie en hun advocaat mogen praten. En nu blijkt zijn ze alle drie al eens eerder verdacht geweest van terroristische activiteiten. De Rotterdammer en de jongen uit De Rijp zouden vorig jaar anderen via TikTok hebben willen aanzetten tot terrorisme. De 19-jarige jongen uit Eindhoven bleek eerder al veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Een nieuwe Nederlandse treinvervoerder heeft plannen voor een hoge snelheidsverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Op het traject rijdt nu al de Eurostar, maar GoVolta uit Breda wil vanaf 2028 ook met snelle treinen komen. Vanaf december begint de vervoerder al met gewone treinen tussen Amsterdam en Parijs. Arriva kwam eerder al met plannen voor een verbinding naar Parijs die vanaf 2028 zou moeten gaan rijden. Een dronkenmansrit in Groot-Ammers heeft vanmiddag twee ongelukken opgeleverd. Een automobilist botste eerst op een rotonde op een andere wagen en zonder te stoppen reed hij door, maar ver kwam hij niet. Want iets verderop stuurde de man zijn eigen auto de sloot in. Een omstander heeft hem uit het water langs de Graafland gered. Na een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Er raakte bij de ongelukken in Groot-Ammers niemand gewond, was alleen blikschade. De man is wel zijn rijbewijs kwijt en hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. En een grote loods in Dordrecht die 7 jaar geleden ineens pal naast een woonhuis verrees, mag blijven staan. De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd. De bewoners van het huis hadden tot 2019 uitzicht op vijvers, groen en in de verte wat bedrijven van bedrijventerrein Dordtse Kil 3. En ineens verrees er een 9 meter hoge loods en keken mensen op een muur van golfplaten. De bewoners stapten naar de rechter en die vond dat de gemeente te weinig onderzoek had gedaan naar de loods en de belangen van de bewoners. Maar Dordrecht vond ook na een nieuwe weging dat de loods mocht blijven staan. En de Raad van State is het daar nu mee eens. RTW Dordrecht heeft geprobeerd de gedupeerde bewoners te spreken, maar die willen niet reageren. Het weer. Het is vanavond en vannacht helder. Kan mist ontstaan. Het koelt af tot 15 graden. Morgen hebben we een rustige dag. Vooral aan zee wat zon. Landinwaarts meer stapelbewolking. Maximum temperatuur morgen 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Leon Mastik en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie denkt dat een aanslag is voorkomen met de aanhouding van een 16-jarige Rotterdammer en twee andere jongeren deze week. De drie zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongeren uit Rotterdam, De Rijp en Eindhoven blijven langer in de cel, zo is vandaag bepaald. Details zijn niet bekendgemaakt. De drie zitten in beperkingen en dat betekent dat ze alleen met de politie en hun advocaten mogen praten. Ze zijn allemaal al eens eerder verdacht geweest van terroristische activiteiten. De Rotterdammer en de jongen uit De Rijp zouden anderen via TikTok hebben willen aanzetten tot terrorisme. De 19-jarige jongen uit Eindhoven bleek eerder al veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Een dronkenmansrit in Groot-Ammers heeft vanmiddag twee ongelukken opgeleverd. Een automobilist botste eerst op een rotonde op een andere wagen. Hij reed door, maar ver kwam hij niet, want iets verderop stuurde de man zijn eigen auto de sloot in. Een omstander heeft hem uit het water langs de Graafland gered. Na een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Er raakte bij de ongelukken niemand gewond, er was alleen blikschade. De man is zijn rijbewijs kwijt en hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De NS heeft 550.000 Nederland-tickets verkocht. Met het kaartje kan iedereen deze zomer voor €49 een maand lang onbeperkt reizen buiten de spits. Het initiatief kwam van Pro en was bedoeld om mensen te verleiden de trein te nemen. Het goedkope kaartje verdwijnt weer op 1 september. Critici waarschuwen nu wel dat mensen goed op moeten letten. Wie vergeet het abonnement op tijd op te zeggen, gaat automatisch het reguliere tarief betalen van €127,95 per maand. En een grote loods in Dordrecht die 7 jaar geleden ineens pal naast een woonhuis verrees, mag blijven staan. De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd. De bewoners van het huis hadden tot 2019 uitzicht op vijvers en groen, tot er dus een 9 meter hoge loods werd gebouwd. Sindsdien bestaat het uitzicht uit een muur van golfplaten. De bewoners stapten naar de rechter. Die vond dat de gemeente te weinig onderzoek had gedaan naar de loods en de belangen van de bewoners. Dordrecht vond ook na een nieuwe weging dat de loods mocht blijven staan. En de Raad van State is het daar nu mee eens. RTV Dordrecht heeft geprobeerd de gedupeerde bewoners te spreken, maar die willen nog niet reageren. Het weer dan. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. De maximumtemperaturen morgen van 23 tot 26 graden. Dit was het Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteren ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht, maakt de politie net bekend. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde daarna de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Justitie denkt dat een aanslag is voorkomen met de aanhouding van een 16-jarige Rotterdammer en twee andere jongeren deze week. De drie zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongeren uit Rotterdam, De Rijp en Eindhoven blijven langer in de cel, zo is vandaag bepaald. Details zijn niet bekendgemaakt. De drie zitten in beperkingen en dat betekent dat ze alleen met de politie en hun advocaten mogen praten. Ze zijn allemaal al eens eerder verdacht geweest van terroristische activiteiten. De Rotterdammer en de jongen uit De Rijp zouden anderen via TikTok hebben willen aanzetten tot terrorisme. En de 19-jarige jongen uit Eindhoven bleek eerder al veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of eromheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. En een grote loods in Dordrecht die 7 jaar geleden ineens pal naast een woonhuis verrees, mag blijven staan. De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd. De bewoners van het huis hadden tot 2019 uitzicht op vijvers en groen, totdat er dus ineens een 9 meter hoge loods werd gebouwd. Sindsdien bestaat het uitzicht uit een muur van golfplaten. De bewoners stapten daarom naar de rechter. Die vond dat de gemeente te weinig onderzoek had gedaan naar de loods en de belangen van de bewoners. Dordrecht vond ook na een nieuwe weging dat de loods mocht blijven staan en de Raad van State is het daar nu mee eens. RTV Dordrecht heeft geprobeerd om de gedupeerde bewoners te spreken, maar die willen nog niet reageren. Krijg je van mij nog het weer? Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur morgen van 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Sick Beats. Drechtstad FM. No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. Radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je luistert. Deze week zijn we vanuit de radiostudio. Dus niet vanaf de tv-studio met de gekke visuals op de achtergrond. Wel weer live te zien op TikTok.

Oh ja. Er zit het eerste uur van Basic Beats er alweer bijna op. Deze house set was een speciale gelegenheid omdat dan ik zelf op zondag bij Blauwpoort in Dordrecht ga draaien, live draaien. Groovy Cocktails heet dat. Dan gaan we Groovy House draaien en dan kan je daar lekker op het terras zitten, cocktails drinken en house luisteren. Hoe leuk is dat? We gaan even ruimte maken voor het nieuws en dan zijn we... We hebben ook nog een reclameblok volgens mij. Jawel. En dan zijn we weer terug zometeen in de tweede uur met... Check nou. Graag tot zo na het nieuws.

0: Radio. Kletsnat FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
9: Drechtstad FM.
10: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station.
0: Utrecht FM. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
11: Ja, welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je erbij bent. Als je nog luistert of kijkt, kan allemaal via TikTok en natuurlijk luisteren via Terechtstad.fm, oftewel RTV Papendrecht. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk, dan wordt het nog herhaald in de nacht van

dan zit er alweer bijna op voor deze week. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk, want dan wordt het nog eens een keer herhaald op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. En je kan het altijd nog terugluisteren bij de genoemde stations op de website bij Uitzendingen Gemist. En ook nog eens een keer via SoundCloud. Daar upload ik iedere week eigenlijk wel de uitzendingen, zet ik daarop. Dus dan kan je gewoon lekker allemaal terugluisteren. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. Volgende week zijn we gewoon weer vanuit de radiostudio ook weer. Ook weer live te zien op TikTok op vrijdagavond. En wie weet zie ik je morgen. Nee, morgen niet. Zondag in de Blauwpoort. Blauwpoortsplein 9 in Dordrecht. Want daar heb ik dan een lekkere groovy set. Ga ik dan neerzetten. Van 1 tot 5. Groovy cocktails. Lekker cocktails drinken op het terras. En ik op de achtergrond dan. Meet and greet, zeg maar. Ik ga je niet verder ophouden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grens

0: temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
7: Energy of Trance.
8: Drechtstad FM.
9: Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
10: Welcome to episode 412. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring you energy of trance music. Full energy boost. This week, great start with the Alex Belief and Mono Legato with the extended mix of Moving. Next, EFG with Beauty Comes Within. Followed by the Mad Facts extended remix of Burn by Super 8 and Tap and featuring Hero Baldwin. And Cubicore with the extended mix of Blue Monday. And of course, a special record of the week and a lot more great tracks select for you. Hope you enjoy and stay tuned.
11: I just flow from the pot. Where the

0: ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: TNT.
2: Drechtstad FM.

hele goede avond TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Dat de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
1: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
2: Ja, ja. Laatste, ja. Dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
2: Dat Neon.
1: Ja, ja. Ja. Antiquity Neon, zo, okay. Ja, zo heet het. En het betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En een neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling, die vond ik wel heel mooi eigenlijk.
0: Mm-hmm. Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
1: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment, de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment, ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik, ja, daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je. Waar ik dus, ja, alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk. Uh-huh. Op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
1: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd orkesten nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny's Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Nightaria gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Nightaria carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Uh-huh. Okay, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
1: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, okay, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
1: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja, ja, die klinkt beter.
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde, waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keren ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar ja, dat blijft altijd denk ik wel stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnenkomt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je iets helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je een praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien de vraag hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd. Bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet wie die. Zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band. Jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, ja, je komt elkaar tegen, wat je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Toen ik als puber daarnaar luisterde, dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow, dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaans met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
0: Uh-huh. Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je prop hem klaarstaan?
2: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je die een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, wat dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Nightjerry, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n hals en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijden. Dat hebben ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar ja, die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Goeman van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk zijn met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën met de band erbij. Dus en dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. En, dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Uh-huh. Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Uh-huh. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven, in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag nog naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al...
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hé. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders dan gitaar.
1: Ja.
0: Uh-huh. Oké.
1: Okay. Knik eens over het pomps.
0: Ja, ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want, goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met de Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. En werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan zegt, dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat. Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Dankbaar ervoor.
0: Oké, nou laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was te prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we ermee geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem, aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Dus ja, al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, ja. Dat snap ik inderdaad. Hè.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Uh-huh. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Ja,
2: komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria-show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, en dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van der Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maanden. Zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, en zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar
0: dat wel, maar heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waren er dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan nou, het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerlijk zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. Mm-hmm. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje voor dat we even aanpassen, zus en zo. Dus het moet wel weer passen, hè. En dat is dan de productie, zeg maar, dat je wel dingen passend krijgt. Als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt, hè. Van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee, hoor, maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja, uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een ander soort publiek, wat we altijd, niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè, maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd met een naaimachine backstage zit. En we hebben een lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's spieken. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element een beetje een verademing. Dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En mensen gaat dan over een spookhuis, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch als je dat dan terugziet. Ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen, het heeft allebei wat, maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Anders spelen als dat.
1: Dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus, doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van, vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Of, dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merchstand om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxeuner gezegd, maar Mark die speelt, die man kwam uit Zoetermeer, die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Want dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Ja, niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar we horen over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm. En
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus dan kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, dat zou. Maar dromen moet je blijven hebben, anders is het klaar. En, dus dat dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk, graag zelfs, ja.
0: Heb je enige idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Dit was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Leon Mastek met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag.